van een woord zo rooi. Als jij mij laat proberen verstaan. Voor jou is het belangrijk dat ik jou aan het recht zal worden. Als ik met jou op wil maken.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou

0: Ons is ongeveer 17 minute van die tyd af, so pas geluister na Marcus en Martinus met Enkele Sommer, Rymstof met Hartvinders en Benjamin en Grasso met Look Who's Laughing Now. Nou vervolgens Spoegwolf met Kloeteswil.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dit was American Authors met What We Live For, Marius D met Sê My Hoe en Spoegwolf met Kloeterswil. Ons het geen verjaarsdagwens ontvang nie, maar as jy dalk vandag verjaar, geniet hierdie besondere dag en mag dit sommer net baie lekker wees en mag hierdie nuwe lewensjaar net veel geluk en voorspoed inhou. Binnekort, ons 8 uur in die spoelet in.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: So 12 minute en 8, so pas luister na Franja Du Plessis met klim nou uit en voor dit Millennium met Alleen. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Kyk na 'n sonnige dag, ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos begin by 9, gaan op na 17, George Wilderness 18, minimum temperatuur op Nysna 17, gaan op na 20, Pietermaritzburg 18. Uniondale begin by 3, gaan op na 18, Oudtshoorn 5, 21. Minimum temperatuur op Riversdal is 7, gaan op na 21. Stilbaai begin by 8, gaan op na 19. Prins Albert 6, 20 en Ladysmith. Minimum 6, maximum 21 grade Celsius.
1: 90.1 SFM.

0: Ons is naby groetheid, so ongeveer 18 minute van die tyd af. So pas geluister na Nico Vega met Crazy Things We Do For Love, voordat Saartjie met Damn It I Love You en John Belcher met Lip Vasbyt. Vervolgens Liesel Peters met Asemloos.
1: 90.1 SFM.

0: paar secondes weg vanaf 12 na 10, dus hier 2 van ons oggend saamkeer. Steve Hofmeyer, Dwaas is daardie een getitel. Jy keer saam met my en Rico Aries. Hou daai glimlag op jou gesig en bly ingerus ingeskakel. Dis hier op 90.1 104.1
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou

0: Weer eens goeiemôre en baie welkom, Karen, back to you, Beeskraal, heel somer lank, ook na geluister, 17 weg vanaf Junies op die uur om 11. Blyger is ingeskakel daarvoor, en tussen nee, kyk nog saam met my en Rika Aries, ons is saam tot so voor 12. Neem kennis dat die R328, dis nou die pad na die Kankergrotte, vandag vanaf 12 uur gesluit gaan word, en dit is om noodsaaklike herstelwerk by die kombuis te doen. Precieze plek waar dit gesluit gaan word is nie bekend nie. Reisigers na die grotte neem tyd in aanmerking om dan jou reis te beplan. Hier is Deel Dubbenaar 1 uit 'n miljoen. Ons maak ook muziek met Gert Couvert se Doodloopstraat. Jy is op SFM.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM.

0: Dire Straits en Twist by the Pool. Goeienaand en welkom, dit is Saterdag aan, dit is net na 6. My naam is Corey en ek keier saam met jou tot en met 9 uur toe. En hopelik het ons 'n lekker Saterdag aan saam. Ons het musiek uit die ouder, uit die oudheid uit. Ons het musiek uit bietjie moderne tye uit. Ons het boere musiek en dan het ons alles so deur die loop van die jare tussen die oud en die nuut. En ons gaan nou luister na Lloyd Clele met Dance Met My.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Helen Shapiro met Walking Back to Happiness. Voila, voor dit met One Foot Out the Door en na die breek, Ring of Fire, deur H-Blocks.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Dit was ons eerste boere muziekliedje vir die aand, die Kaapland Boere Orkest met by die opsitkers se tees. George Ezra voor dit met Listen to the Man en Joan Armatrading volgende met Drop the Pilots.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

Dit was Ronde Toy met Mag ek jou laaste wees, voordat die Pel met Heart and Soul en Miller Brand, saam met Michael van der Walt en Plattelanders. Hier is Chick Reed Tip met Son of My Father.

Nicholas Lowe met Coco Pops en Kaas X voor dit met Keep Playing That Rock and Roll. Enkelvoud deur Annelie net hierna.

0: Welkom ons laaste eer van saamkeer. Ons het om begin met Damien Leaves en Got My Mind Set on You. Shaun Miles en Carleen Husselman volgende met Vasgebind.
1: 104.1 SFM.
2: Soek

Mary Louise deur Reed Waddle. Vierwerke voor dit met Hemel op Aarde en Rampspringer volgende met Disco Dream.